0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Wijnens. In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie een 31-jarige man opgepakt voor spionage. Die zou spionageactiviteit hebben uitgevoerd voor Rusland. Hij werd gearresteerd in Swindon in het zuiden van Engeland. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russische militaire inlichtingendienst. De Britse minister van Defensie Dan Jarvis zegt geen informatie te kunnen vrijgeven, maar pogingen van Rusland om angst te zaaien en de steun aan Oekraïne te ondermijnen zullen niet slagen, klonk het. De broers Tate blijven in de cel, dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Een vrijlatingsverzoek werd afgewezen. Volgens de rechter omdat er een vluchtrisico bestaat. De broers Tate worden door het gerecht in het Verenigd Koninkrijk verdacht van verkrachting en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Ze werden in de VS gearresteerd en de Britse aanklagers hebben om hun uitlevering verzocht. Zelf ontkennen ze alles en willen ze vrijgelaten worden om hun verdediging beter te kunnen voorbereiden. Maar daar ging de rechter dus niet op in. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Een verslag van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brui aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: Slecht nieuws is er ook uit het dubbelspel bij de vrouwen, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist, minimaal rond 11 graden vannacht. De dag begint grijs, maar nadien krijgen we brede opklaringen en het blijft ook droog. Maxima tot 21 graden overdag. Fijne nacht nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een politieman gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen verkeerscontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste de vluchtende chauffeur op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. In het westen van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken op een ferry. Volgens de kustwacht zijn er ook nog 87 mensen vermist. Van de 134 opvarenden op de passagierslijst van het schip zijn er 42 gered. De zoek- en reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brui aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: En ook in het dubbelspel bij de vrouwen is er minder goed tennisnieuws, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist en minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint grijs, nadien brede opklaringen en maximaal rond 21 graden. Meer altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant Morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Een Oekraïense drone is erin geslaagd een aanval uit te voeren op een stad diep in Rusland. Het gaat om de stad Novi Urengoy in Siberië, op bijna 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Het gaat om een belangrijke site voor gasproductie daar. Volgens de gouverneur van de regio werd de aanval afgewend, maar veroorzaakte brokstukken wel brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky ging het om een volkomen gerechtvaardigde aanval. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale vannacht. Onze landgenoot gaf op bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov. Hij had last van een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: En nog slecht nieuws uit het dubbelspel bij de vrouwen. Daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Tegen de ochtend is er kans op mist, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint dan grijs, maar droog. En later krijgen we nog brede opklaringen, maximaal tot 21 graden. Fijne nacht, fijne ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Texas in de Verenigde Staten heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat een conventie voor de midterms plaatsvindt. Normaal gebeurt dat alleen voor de presidentsverkiezingen. Maar de republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen, hoewel zijn eigen populariteit historisch laag staat. Beeld je maar in dat ik ook op de kieslijst sta, zei Trump.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
0: Trump heeft in zijn speech ook $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van de liberale partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert is ook nog partijvoorzitter geweest van de Vlaamse liberalen. Aan de Gentse Universiteit zijn al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kofnas. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak. Tegen Kofnas loopt een tuchtonderzoek. De man lag al meteen na zijn aanstelling bij de UGent onder vuur voor zijn rassentheorieën. En recent was er nog ophef toen hij een professor van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. Die man werd later dood teruggevonden. Kofnas werd daarop preventief geschorst door de UGent. En intussen zijn er dus tientallen klachten, zegt rector De Sutter.
2: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kofnas. Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kofnas een zeer publieke zaak is geworden. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klachten in te dienen tegen een van onze medewerkers. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
0: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald gisteren. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand op tegen de Rus Khachanov met een rugblessure. Khachanov zal het in de halve finale moeten opnemen tegen de Fransman Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale van de Nederlander Botik van de Zandschulp won in 3 sets. En bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finale. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer, we krijgen een grijze ochtend, daarna droog met opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Texas in de VS heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken in de aanloop naar tussentijdse verkiezingen in november. Op de Republikeinse conventie probeert hij nog iets te doen aan zijn dalende populariteit. Doe alsof ik zelf op het stembiljet sta, vroeg Trump, want zonder mij wordt het allemaal slechter.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
0: Trump heeft in zijn speech $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Bij de Vlaamse Liberalen van Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen hij naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en even later een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken. Het is een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karin Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
2: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Hey, diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
0: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelden daar samen met de Russische Schneider en ze verloren in twee sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. Dat is meer dan 1,5 graad warmer dan in de periode voor de mens massaal broeikasgassen begon uit te stoten. Daarmee is opnieuw de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder die 1,5 graad te houden. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie.
4: Radio Bene.
3: Goedemorgen, de weerman is wakker, het lied van je leven ligt klaar. Ik ben een jarige artiest en de platenlijst zal je geen moment vervelen, denk ik. Welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaag.

Gary Hager. En bij het allermooiste moment hoort misschien wel het lied van je leven. Je kan het elke werkdag aanvragen door mij een bericht te sturen via VRT Max. En dankjewel om Radio BNE daar te volgen.

uit de 60s geplukt, The Supremes. En straks vanaf 9 uur ben je weer uitgenodigd in het bad van de 70s. Katrien en Lars gidsen ons verder door die prachtige lijst. De Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.

0: voor Antwerpen. Toen werd de Sint-Anna-tunnel, de voetgangerstunnel onder de Schelde, plechtig geopend door burgemeester Camille Huismans. Op naar het strand van Sint-Anneke dus, voor de strangers.
1: Dat is na de vijfde keer dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit. Ik denk mijn roesting. Val te val volk en val te waar. Je zwiert ook kapot. En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot uit. Ik heb geen voeten meer. En dan denk ik dikwijls om dat plutje.

0: Ik wil naar Sint-Anne en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei sugeren bronzes. Alle dagen dat je zag van,
0: het smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

The Strangers op een melodie van de Goombay Dance Band Son of Jamaica. Maar hier was het dus de zon op het strand van Sint-Anneke in Antwerpen. De Sint-Anna voetgangerstunnel werd daar dag op dag 93 jaar geleden geopend.

John Anderson na de Rolling Stones die het over brown sugar hadden. En wat die bruine suiker betreft, wist je dat die ook in een suikervrije versie bestaat? Ja, ja. Voor de diabeten onder ons, die smaakt even lekker en bezorgt je geen buikrampen. Bruine bastardsuiker. Zo staat het op de verpakking.

Hey, kom aan uit 67. En eind jaren 80 bracht Dimitri van Toren een nieuwe versie uit van dat liedje samen met de groep Flerk. Even kijken, het is bijna 2 minuten voor 6:30. Dit is een artiest van bij ons, Milo Meskens. I was thinking.

Gratis bestaat nog. Op 1 oktober geeft Milo Meskes een gratis concert in Reti. Er is file naar Brussel op de E40. 10 minuten van Aalst tot even voor Afligem. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En in Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. Er staat daar 10 minuten file.

In de vorige editie van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 stonden die van The Sweet het hoogst genoteerd met Fox on the Run. Nu, dat lied kwam deze week nog niet voorbij. Het kan nog, hè? Vandaag of morgen in het vervolg van die heerlijke lijst.

Elvis Presley. En straks zal het weer druk zijn in de Kiss and Ride Zone in de buurt van de schoolpoort. Bijna 6:06. Begin de jaren 80 landde een vreemde eend in de bijt van Plateland. DUF. De afkorting van Deutsch-Österreichisch Feingefühl of zoiets. Ja, met hun codo was het bingo.

Mooi, duf. Rond 7:15 geeft ons weerman een teken van leven. Dat is de bedoeling. Benieuwd of het vandaag droog blijft, zoals voorspeld. En nu een jonge artiest van bij ons, die met zijn eerste single in de finale van VRT Zomerhit stond. Bas

0: dronken gevoerd worden door de eigen gebottelde wijn van een vrouw en vervolgens bestolen worden. Ja, het was een knappe kort film van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. David, een frisse goeiemorgen.
1: Een frisse goeiemorgen, inderdaad.
0: Ja, ik rook de geur van de verwarming van mijn wagen. Dat was lang geleden. Ja, dat heeft een specifieke geur, vind ik. Je voelt het dat de wagen een beetje moet bijpompen.
1: Ja, ik neem daar akte van. Ik heb dat ook soms. Ja, zal misschien aan mijn filter liggen. Dat stinkt soms.
0: Nee,
1: dat
0: het stinkt absoluut niet. Het is echt de geur van verwarming. Ik dacht van, tja, het is fris buiten.
1: Ik zal een keer de interieurfilter moeten laten vervangen van mijn auto. Nou goed. Ja, we zitten met 9 graden in jouw streek. Dus dat wil zeggen Roeselare, Kortrijk. Ik zie 10 graden op sommige plaatsen. Ja, de stedelijke gebieden, Deurne, 12. Maar ja, ik zie Limburg ook maar 9 graden, Diepenbeek. Dus ja, toch wel op de meeste plaatsen toch iets frisser dan gisteren. Ja, vandaag is in tegenstelling tot gisteren, waar we toch op sommige plaatsen buien hebben gekregen, is dat vandaag niet zo. Het blijft droog. We starten wel met wat ochtendgrijs of zelfs misschien plaatselijk wat mist. Ik heb nu niet meteen zicht op, behalve in de Ardennen, een beetje mist of zo, wat Vlaanderen betreft. Niet meteen, maar het kan wel dat er hier en daar wat mist hangt die ik op het satellietbeeld moeilijker zie. Een mix van zon en wolken vandaag. Rustig weer, ook weinig wind. Temperaturen die schommelen vandaag meestal rond een graad of 19 à 20. Eigenlijk vrij normaal. Weer zonder veel geschiedenis. Geen uitschieters langs de positieve of de negatieve kant. Wandelweer in feite. Het is droog. Zo'n beetje vroeg herfstig weer. Maar aan de rustige kant. En vanavond en vannacht krijgen we ook nog droog weer met opklaringen en wolkenvelden. Morgen trekt dan weer een regenzone door van west naar oost. Met veel bewolking ook. Begint al voor een stukje vannacht die bewolking. Wisselende tot zware bewolkte hemel. En daardoor ook minder koud dan vanochtend. Hè. We gaan niet beneden 13, 14 graden. Dan die regenzone morgen van west naar oost. Gevolgd door opklaringen in de loop van de namiddag in het westen. En pas later ook in het oosten. En dan het weekend, zaterdag, behoorlijk goed. Het is te zeggen droog, want we starten wel met mist of lage bewolking, die toch een redelijke tijd zal blijven hangen. Maar dan in de loop van de namiddag komt de zon er wel meer door. Maar ik zeg, het kan wel lang duren. Temperaturen rond 21 of 22 graden. En dan zondag terug. Een periode met regen van west naar oost. Maandag is dan weer droger. Een bui kan nog wel. De temperaturen die doen het niet onaardig. Met zondag 1, 22 graden. En dan zitten we maandag rond 3, 24. Ook dinsdag.
0: Oh,
1: 24, misschien 25. Ja. Wel met kansen op regen- of onweersbui later dinsdag. En is het niet dinsdag, dan ziet woensdag er dan opnieuw natter uit. Donderdag en vrijdag dan mogelijk ook nog wel wat nattigheid. Dus licht wisselvallig weer, maar toch wel met goede momenten daarbij. En dus tijdelijke stijging van de temperatuur. Maar dan vanaf woensdag, dan zakt het weer naar 18, 19 graden, soms eens 20. Met nu en dan eens een bui. En dat weertype houden we dan tot ziek 22, 23 september. Dus weinig spektakel, maar af en toe wel, zoals ik zei, die goede momenten of die warmere momenten. Ik hoop dat de computer dat bevestigt begin volgende week. Want dat is toch wel aangenaam warm, dat is niet overdreven. Maar het blijft natuurlijk niet duur.
0: Ik vind het best te pruimen. Dankjewel en tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

Straks is het al 2 jaar geleden dat Walter Grootaas zijn soloplaat en een boek uitbracht. Geen zonde van de tijd. En wat zegt die klok? Het is bijna 5 voor 8. En net als de Kreuners brachten de Dolly Dots ook een lied uit over de radio. Hier komt het.

0: de Dolly Dots en zometeen naar Blaasveld voor het lied van je leven, maar eerst het nieuws van 7.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met drijf.
9: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
17: Klaar?
16: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
17: Ja?
16: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
17: Nog mee?
16: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
17: Gaat het nog?
16: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
17: Kortom?
16: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
17: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
16: Peugeot.
18: Radio Bene.
19: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 Nieuws met Sophie van der Doet. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop daarnaartoe houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
1: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
0: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
2: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is gisteren bijna geraakt door een Russische drone toen hij vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Zelensky ging de begrafenis van de Noorse koning Harald bijwonen. Hij is wat later moeten vertrekken omdat een Russische drone het luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig van Zelensky wel vertrekken. Oekraïne en Rusland hebben nog niet officieel gereageerd op het incident. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij in Willebroek is nog niet bekend. Bij de liberale partij Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft met 8% gestegen. De prijzen gingen ook 6,5% omhoog. En dat betekent dat een appartement aan de kust nu gemiddeld €272.000 kost. De stijgende trend van vorig jaar zet zich door, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er weer meer transacties zijn en dat die terugval duidelijk verwerkt is en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
0: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karin Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
4: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken. Maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
0: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelde daar samen met de Russische Schneider en ze verloren in twee sets van de eerste reeks hoofden Siniakova en Townsend. In de Champions League voetbal heeft titelverdediger PSG met 6-1 gewonnen tegen Slovan Bratislava. Mika Gots mocht invallen na een uur. Kevin De Bruyne stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Napoli. Maar Napoli verloor met 0-1 tegen Arsenal. Liverpool won tegen Atletico Madrid met 2-1. En Barcelona versloeg Feyenoord met 5-1. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. En dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Klimaatwetenschapper Wim Thierry zegt dat er twee oorzaken zijn voor het record.
5: Ten eerste hebben we natuurlijk de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgt dat jaar na jaar er meer CO2 in de lucht zit, waardoor de temperatuur stelselmatig stijgt. Bovendien zien we daar een aantal variaties, een aantal golfjes op. En die variatie die wijst op dit moment naar boven. En dat komt omdat El Niño op dit moment op volle kracht is.
0: En El Niño is een weerfenomeen in de Stille Oceaan dat extremere temperaturen veroorzaakt en dat om de paar jaar terugkeert. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws. De Amerikaanse president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5,000 als zijn Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint. Daarmee hoopt hij de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. 6:06 is het. Op de E313 van Lummen naar Luik. Een beetje vertragen bij Diepenbeek. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. Er is file naar Brussel op de E40, een kwartier van Heverlee tot voorbij Sterrebeek door een aanrijding. En in Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. Er staat al een half uur file vanaf Kunstwet. Op de Antwerpse ring richting Nederland is door een ongeval in Borgerhout één rijstrook dicht.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een fijne ochtend.

Oh ja, een leuke evergreen van Mardi Gras. Het werd er 11 over 7 mee. Wie kinderen heeft, zal me gelijk geven. Ze kiezen maar beter zelf wat ze willen doen in het leven. Hè. En dat is al eens anders dan datgene wat je als papa of mama voor ogen had. Zo wou Bart Kuil zanger worden.

0: jaarlijkse palingfeesten. Dus een weekend hard werken met veel mensen.
1: De palingfeesten, dat is daar het streekproduct, ja, of wat?
0: Ja, dat is Maliekerke is eigenlijk de streek van de paling. En bij ons is dat jaren geleden ontstaan, meer dan 50 jaar geleden doen we dat nu al. En dat is uitgegroeid tot een heel groot eetfestijn, want wij maken een ton paling klaar.
1: Een ton?
0: Het weekend, een ton, ja. Paling in het groen en paling gebakken, ja.
1: Oh, amai. Nee, ik wist het bestaan er niet vanaf. Zo leuk zeg, brengt mensen samen, leuke sfeer, hè?
0: Ja, dat is zo, ja. En het komt allemaal ten goede voor de verenigingen van Blaasveld, dus die genieten daar dan een half jaar van.
1: Prachtig.
0: Want die mogen dan gratis alles gebruiken bij ons, dus dan...
1: Hilde, je hebt het lied van je leven aangevraagd. Doe eens jouw verhaal uit de doeken.
0: Ja, het lied van mijn leven is Tim van Wim de Kranen. Mm-hmm. Als jong meisje heb ik dat voor de eerste keer gehoord en ik vond dat een heel mooi lied. Dat gaat mee van in mijn jeugd. Vind het een heel mooie tekst ook. En ja, dat was mijn oudste zoon. Ik heb maar één zoon, maar als mijn zoon geboren werd, nu 37 jaar geleden, dan was het logisch dat hij de naam Tim kreeg. En als ik het niet hoor, kijk, ja, emoties, de tranen in mijn ogen en tegen de kluitkerels mee.
1: Ik krijg nu al kippenvel. Echt waar, niet overdreven. Zo mooi. We gaan met plezier luisteren naar Tim van Wim de Kranen. Hilde, fijne dag en een leuk feest daar, het palingfeest in Blaasveld. Goed?
0: Dankjewel,
1: bye.

0: je gaat.
1: Tim van Wim de Kranen heeft een heel bijzondere betekenis in het leven van Hilde Everaert uit Blaasveld. Heb jij ook zo'n lied? Alsjeblieft, vraag het aan op VRT Max. En druk daar ook zeker eens op volgen, want dan krijg je meteen een heel interessante mail van ons.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, licht je stil neer.
16: Oh, sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

Ja, de appel valt niet ver van de boom. Zo was het zeker voor France Gall. Haar moeder was zangeres en haar vader schreef teksten voor grote namen, hè, waaronder Charles Aznavour en Edith Piaf. En ook de kinderen van Marco Borsato hebben al stappen gezet in de showbiz. Yada zingt, Senna acteert en Luca is ook bezig met muziek en acteren.

8:04. Er is file naar Brussel op de E40, 20 minuten vanaf Haasrode. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. Er staat 3 kwartier file vanaf de Naamse Poort. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1/2 uur van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Maar de weg is er wel weer vrij.

De Stylistics. Later in deze Klaarwakker bel ik met de jarige Vlaamse zanger. Hij schreeuwt het graag van de daken, bestelt al eens een pint in Café de Zwaan en zou elke dag een vleeskroket eten. Ben je mee?

0: De Beatles. En het regent hier weer grote namen, hè. Zo dadelijk Frank Sinatra en daarna David de Hinau.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Zie het.
8: Groter!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Frank Sinatra met een lied van Liza Minnelli. Het is precies 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was ook aan het genieten, hè? Dat is muziek, zei je.
1: Ja, dat is muziek. Geef mij dat maar in plaats van Tomorrowland. Dat is echte muziek. Het spijt me voor mensen die... Tomorrowland is fantastisch in zijn soort, maar niet voor mij. Maar dat en Andy Williams, ja, daar moet je echt iets voor kunnen.
0: Je zit hier perfect bij Radio BNE. Hoe wordt het weer? Ook perfect vandaag?
1: Nee. Wel wat betreft de neerslag, want die is er niet of nauwelijks. We starten wel op sommige plaatsen met lage wolken. Dat is in het westen, de brede kuststrook, het geval. Elders valt het mee, daar zijn er al zelfs mooie zonnige perioden. Mm-hmm. Zon en wolken zullen afwisselen, dus die bewolkte kust, daar gaat men ook de zon zien. En elders, waar nu nauwelijks wolken zijn, zullen er ook wel wat zijn. Dus een mix van beide. Droog, rustig ook. Temperaturen rond een 19 à 20 graden vandaag. Met vanavond en vannacht dan opklaringen en wolkenvelden ook. Vaak wel bewolking, zeker. Ja, loop van de nacht tegen morgenochtend toch op de meeste plaatsen grijs al. En ook regen die volgt vanaf de kust. Met in de loop van de namiddag dan opnieuw in het westen opklaringen. Elders zal dat wat later zijn. Dat kan tegen de avond zijn, zeker wat het oosten betreft. De temperaturen die schommelen rond 21 graden. Het blijft over het algemeen vrij rustig wat de wind betreft. Zaterdag starten we grijs of mistig. Met temperaturen dan rond een graad of 12. Trouwens, morgen nog eventjes aan toevoegen. Morgenochtend niet meer zo fris als vanochtend. Dan zitten we rond een graad of 14 door die bewolking. En zaterdag, dus uiteindelijk komt de zon erdoor. Na een moeizame grijze start die lang kan duren. En dan komt de zon er meer en meer door in de loop van de namiddag. Zondag ook toch wel vaak wolkenvelden. Een toename van de bewolking en ook een beetje regen opnieuw die daaruit valt. 1 of 2 millimeter is mogelijk, zie ik. En dan maandag terug droger. Buitje kan nog wel. Dinsdag ook op een bui na droog. Maar vooral wat positief is, zijn de temperaturen. Dus na die mistige start zaterdag en de natte zondag gaan we dan toch wel maandag en dinsdag naar 24 of 25 graden. Mm-hmm. Kijk eens aan.
0: Zomers.
1: Of bijna. En dan vallen we terug op 18 woensdag. Met dus die kans op een aantal buien of perioden met regen. Ook de rest van de week en het weekend daarna is een bui mogelijk of een beetje regen. Dat is inderdaad mogelijk. De hoeveelheden zijn voorlopig op de kaarten beperkt. Het is ook niet de ganse tijd regenachtig. De temperaturen die zouden dan schommelen rond 19 à 20 graden. Dus een beetje rustige vastheid zonder veel spektakel, zou ik zeggen. Vanaf volgende week woensdag tot de woensdag daarna, dat is wat nu op de weerkaarten staat, met temperaturen die eigenlijk vrij normaal zijn, zowel overdag als 's nachts, voor de tijd van het jaar. Maar dus zoals gezegd, er zijn wel een aantal betere momenten. Ik denk aan zaterdag namiddag en dan maandag en dinsdag toch met opnieuw die hogere temperaturen, zonder dat we in extreme vervallen.
0: Rustige vastheid, van wie kwam dat ook alweer?
1: Van Herman van der Rompuy.
0: Ja, inderdaad. Goed, mooi zo. Bedankt daarvoor en een fijne dag.
1: Voor jou ook. Tot morgen.

0: Jean Pitney. Fijn bericht ontvangen van Joyka van Lier uit Buggenhout. Ze is blij dat onze weerman ook de muziek van Frank Sinatra koestert. Zij werd fan na het zien van de film What Women Want. Bedankt voor jouw fijne reactie, Joyka.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
8: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
10: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: veranderd. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky zou bijna geraakt zijn door een Russische drone. En tennisser Alexander Bloks moet opgeven in de kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop naar die verkiezingen houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
1: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
0: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
2: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid. Veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Het incident gebeurde toen Zelensky vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Pauline Lambert, hoe zou het dan juist gegaan zijn?
3: Ja, Zelensky ging in Noorwegen de begrafenis van de overleden koning Harald bijwonen en hij zou daarnaar vertrekken vanuit Moldavië, dat is een buurland van Oekraïne. Maar zijn vertrek van op de luchthaven in Moldavië moest uitgesteld worden omdat een drone het luchtruim was binnengekomen. En de Moldavische overheid en Oekraïnse bronnen gaan er ook vanuit dat dat een Russische drone was. De Noorse premier heeft daarna gezegd dat het vliegtuig bijna geraakt werd door de drone, maar zei er niet bij hoe dicht die dan wel was gekomen. Maar volgens Oekraïnse bronnen in media was het wel degelijk mogelijk dat hij het vliegtuig viseerde met Zelensky aan boord dus. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig gewoon vertrekken. President Zelensky heeft nog niet gereageerd op het incident en Rusland ook niet.
0: Dankjewel voor de uitleg, Paulien. Egbert Lachaert stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Dat staat in de Morgen en Lachaert bevestigt het zelf. Hij wilde zijn ontslag liever eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lachaert geen weg meer terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was van 2020 tot 2023 voorzitter van de Vlaamse Liberalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft 8% gestegen. Er is een duidelijk verschil met de rest van Vlaanderen, want daar is de verkoop van vastgoed net wat gedaald in dezelfde periode. De prijzen aan de kust gingen ook 6,5% omhoog en dat betekent dat een appartement daar nu gemiddeld €272.000 kost. In alle kustgemeenten is de verkoop gestegen met een aantal uitschieters, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
4: Als je bijvoorbeeld kijkt, Kokzijde, Middelkerken en Blankenberg en ook de Pannen, dan zie je dat die wel een stukje meer volumestijgingen hebben dan de andere kustgemeentes. Maar globaal gesproken kan je toch wel zeggen dat de ganse kust erop vooruit gaat en met 8%. Dus dat is toch wel een behoorlijke vooruitgang.
0: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde set met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
5: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken. Maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
0: Ex-tennisser Filip de Wulf volgde de prestaties van Bloks in New York. En hij denkt dat er op zijn leeftijd, 21 jaar, nog veel mogelijk is.
6: Als je ziet dat hij dit doet, vierde keer dat hij op de hoofdtabel staat van een Grand Slam toernooi, al direct de kwartfinale halen, de jongste Belg ooit daarin slaagt, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat er nog veel moois in het verschiet ligt.
0: Er zijn nu geen Belgen meer op de US Open, want ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Deze zomer zijn er verschillende recordtemperaturen geweest. Helene van der Beken, hoe komt dat?
7: Er zijn twee oorzaken. Ten eerste El Niño, dat is een natuurlijk weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar terugkomt. Dan warmt het water op in de Stille Oceaan en krijgen we extremere weersomstandigheden, waaronder ook hitte. Ten tweede is er de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, onder meer doordat we fossiele brandstoffen verbranden. Die broeikasgassen leggen namelijk een soort deken om de aarde, waardoor de temperatuur stijgt. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
8: De maantemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. Dat is het gezicht van de klimaatverandering en dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
7: Die 1,5 graad opwarming was eigenlijk lang de grens die wetenschappers niet wilden overschrijden om het ergste te vermijden. Nu zitten we daar dus wel al over, maar elk beetje opwarming dat we nu nog vermijden maakt volgens experts wel degelijk een verschil.
0: Dankjewel, Helene. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, daarna op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws, president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5,000 als zijn Republikeinse partij in november de tussentijdse verkiezingen wint. Een poging om de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. Ruim 7:08 in Brussel is op de Kleine Ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel door werkzaamheden afgesloten. Er staat een uur file vanaf de Hallepoort. Aansluitend is er een kwartier vertraging in de Wetstraat. File naar Brussel op de E40, 3 kwartier bij Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrij. En op de E40 ten noorden van Luik in beide richtingen een klein 30 minuten file rijden aan de werken in Vottem.
10: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Goedemorgen.
11: VRT.

dromerige start van het laatste uur klaar wakker. Hè? Jasmin met haar hoofd in de wolken. 10 september, dat is de verjaardag van een vrolijke BV. En hij is net iets ouder dan 16. Ik bel

Leeuwse Daka. En ik weet het wel, elke leeftijd heeft zijn charme. Maar 16 worden is toch wel heel bijzonder. Het is 13 minuten over 8. Bart Peters heeft de sleutels van zijn droomfabriek overgedragen aan Gloria Monseré. Zij zal het programma later dit jaar op VRT1 in haar eentje presenteren. Hij wil zich nu vooral focussen op muziek. In december verschijnt zijn nieuwe album, lees ik in het laatste nieuws. En vanaf januari trekt hij met zijn band De Ideale Mannen langs de kleinere zalen. En het tv-werk dan? Wel, dat komt later wel terug. Zo komt er sowieso een tweede seizoen van Live, Live, Live met The Atomic Orchestra.

Pietro, Gianni, Donato, Domenico e Massimo, die vijf vormden in Santo California en hun tornero dateert van 75, maar werd niet in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 gestemd. Jammer, hè? Zoveel mooie liedjes uit de jaren 70. Deze week stuurde iemand deze vraag naar ons.

0: wanneer doen jullie eens iets met de muziek van de jaren 50? Wel, dat zijn we dit najaar sowieso van plan. En deze evergreen van Rocco Granata zal erbij zijn.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. Leontis.
2: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
3: Ik gun je zeker een eigen zaak.
4: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen. Krevel.
5: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Oh no, no, no. En toch is het waar. Yves Segers is vandaag een jaartje ouder. Goedemorgen, Yves.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Oh, je klinkt wakker op jouw 55ste, hè?
1: Ja, en eigenlijk is dat voor mij super vroeg weer. Hè. 2 dagen na elkaar zo vroeg opstaan, dat is voor mij een marteling. Maar kijk, ik ben er.
0: Je was ook bij de collega's van Radio 2. Ik zag het filmpje passeren. Zeg, proficiat, hoe ziet jouw feestdag eruit?
1: Eigenlijk gaat dat een heel rustige dag worden voor mij. Want mijn echtgenoot, mijn Tom, die komt pas morgen aan in het land. Dus ja, vandaag wordt er niet zoveel gevierd. Maar we gaan dat vooral morgen doen dan. Hè.
0: Mm-hmm. Na het avontuur in Spanje komen jullie definitief terug naar België wonen. Wanneer ongeveer?
1: Dat zal denk ik rond de jaarwisseling zijn ongeveer. Dat we ja, uiteindelijk toch ja, het heft in handen gaan pakken en alles daar achterlaten. Om dan hier opnieuw een nieuw leven te beginnen. Hè. Maar dat is tof. Ik vind dat eigenlijk wel altijd plezant, zo'n nieuw avontuur.
0: Ja, het gemis werd te groot. Zo is het, hè?
1: Dat is een beetje de enige reden waarom dat we het doen. Want voor de rest is het een heel leuk leven in Spanje. Maar ja, de periodes dat je hier dan langer moet zijn, ja, dan is die afstand iets te groot en die een tijd iets te lang.
0: Mm-hmm. En heb je al een huis op het oog?
1: We zijn een beetje op zoek zo, hè. Zeker in onze streek hier, Herzelen, Borsbeke, dat is waar we voordien ook woonden. Daar zijn een aantal dingen die te koop staan waar we toch wel ons goesting in zien. Zo. Ja, ja.
0: Spannend. Wil dat zeggen dat je in 2027 ook vaker zal optreden?
1: Wel ja, er is beslist om de agenda weer opnieuw helemaal open te zetten voor gans het jaar. Niet meer zoals voordien, in het voor- en najaar is dat dus vooral maar om de 14 dagen dat ik naar België kwam. Maar vanaf begin januari is alles weer te doen. Ik ben heel het jaar door te boeken, dus organisatoren, jullie kunnen er weer tegenaan gaan.
0: Huppakee. En wat zijn de muzikale plannen verder, Yves?
1: Wel, binnenkort al iets nieuw. Het is te zeggen, zo nieuw is het niet, want er wordt een remake gemaakt van Ik schreeuw het van de daken in een danceversie, samen met DJ Frank M, als ook eigenlijk kennende als Frank Mellemans. Mensen uit het Limburgse. Dat komt er al begin oktober aan. En ik ben ook al volop bezig met het carnaval. Hè. Dat is voor mij zo traditioneel een nieuwe single uitbrengen rond die periode. En er zijn een drietal nummers die in aanmerking kunnen komen. Dus ja, we zien wel wat we ermee doen. Hè.
0: Bezig bij het je. Yves, geniet van je verjaardag.
1: Ga ik zeker doen en bedankt om te bellen.
0: Tadaa!

De jarige Yves Segers met de rest van Toast. Het is ruim 8:30. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel weer open. Er staat wel nog 3 kwartier file vanaf de Hallepoort. Aansluitend is er 1/2 uur vertraging op de Tervurenlaan en in de Wetstraat. En 20 minuten tot op de E40 vanaf Everen. File naar Brussel op de E40, ruim 1 uur, van Wetteren tot Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de A12 een kwartier file bij Aartselaar door een ongeval en verder 1 kwartier bij Londerzeel. Op de E19 bijna 3 kwartier file vanaf Semst. Op de E314 bij Hosbeek is er een ongeval gebeurd op de Spitsstrook. Op de binnenring rond Brussel 1/2 uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de E40 ten noorden van Luik in beide richtingen 1 klein 1/2 uur file rijden aan de werken in Vottem. Radio.

Meestal is Lionel Richie één brok energie op het podium, maar de laatste weken laat zijn gezondheid het wat afweten. Hij werd onwel tijdens een paar concerten, er volgde een ziekenhuisopname, maar inmiddels is hij daar ontslagen en moet hij vooral rusten. Nu, iets in mij zegt dat dat voor zo'n showbeest een zware opgave is, hè?

0: Thijs van Isten en Meteor. En straks de ideale plaat om je eens goed uit te rekken. Dat is gezond.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussen. Personen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Wat doet zo'n plaat met je hartslag? Die kon alle kanten uit met Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Op 16 oktober zal het hart van Bart Herman sneller kloppen. Sowieso, want dan verschijnt zijn nieuwe album Vintage and Old School. En dit hier is het titelnummer.

0: Natuurlijk staan die van CCR in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Meer dan één keer zelfs, maar niet met Down the Corner. Je kan de lijst meevolgen op VRT Max. Volg ons daar maar als je wil, want dan krijg je meteen post van ons in je mailbox. Het is bijna 8 minuten voor 9.
1: Radio Bene. De Vlaamse top 10 van toen.
0: De verrassing van deze klaarbakker komt echt wel van Willy Sommers. We moeten terug naar 1978 voor een lied dat ik persoonlijk nog nooit had gehoord. Dat is eerlijk, hè? Ook al heb ik veel van hem liggen. Ken jij het nog? Reageer gerust op VRT Max, want hier komt Willy Sommers met Als Lucy begint te swingen.
2: Radio Bene.

0: zo tof.
1: Wat een ontdekking, schrijft ook Karen Meijnen. Dat is mijn collega, denk ik. Hè. Als Lucy begint te swingen uit 78 en morgen is er weer een Vlaams top 10 van toen, dan zingt Samantha De Pannen van het Dak, maar niet met Eviva España.

0: Neil Diamond, en daarmee zijn we helemaal klaar wakker, hè?
1: Ja, ja.
0: Veel plezier met het vervolg van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 na het nieuws. En tot morgen, hè? 6 uur. Ciao.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
3: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Er zijn weer meer huizen en appartementen verkocht aan de Belgische kust. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop met 8% gestegen. Dat blijkt uit de kustbarometer van de Notaris Federatie. En ook de prijzen gingen omhoog. Een kustappartement kostte zo gemiddeld 6,5% meer. Het zijn vooral 50 en 60-plussers die vastgoed kopen, met het oog op later. Dat zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
1: Zij hebben ook soms wel in het achterhoofd dat zij zeggen, we gaan het eerst kopen als tweede verblijf. En als we ons daar dan goed voelen, dan sluiten we niet uit dat we daar dan vroeg of laat ook definitief gaan wonen, eenmaal we met pensioen zijn. Ja, dus je ziet dat daar toch wel dikwijls ook een lange termijn visie in zit bij die aankopen.
0: Egbert Lagaard stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen. En het nieuws is bevestigd door Lagaard zelf. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lagaard geen weg meer terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. De Amerikaanse president Trump heeft in Dallas zijn aanhangers toegesproken in aanloop naar de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen in november. Voor het eerst hebben de Republikeinen daarvoor een conventie georganiseerd, want ze liggen achter in de peilingen. En Trump deed een heel opvallende belofte. Elke volwassen Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de verkiezingen winnen.
2: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
0: Hoe president Trump die belofte gaat houden voor bijna 270 miljoen volwassen Amerikanen is nog niet duidelijk. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky was mogelijk het doelwit van een Russische drone toen het vanuit Moldavië wilde vertrekken naar Noorwegen. Zelensky ging naar de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijd lang aan de grond blijven omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. Die drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Het vliegtuig van Zelensky is nooit echt in gevaar geweest. In augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden, klimaatexpert Wim Thierry.
3: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
0: Naast de klimaatverandering is er ook het weerfenomeen El Niño dat het deze zomer erg warm maakte. Dat warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt om de zoveel jaar dus tot hogere temperaturen. Zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolken. Het blijft wel droog vandaag tot zo'n 20 graden. Morgen start dan met lokaal nog wat lichte regen, daarna opnieuw meer zon en tot zo'n 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel Jonas. Files naar Brussel op de E40, bijna 2 uur. Van Wetteren tot Erpenmeren, daar moet je door een ongeval over de pechstrook. Op de A12 een kwartier erbij bij Aartslaar, dat komt daar door een ongeval. En verder 25 minuten bij Londerzeel, daar wordt gewerkt. Op de E19 ruim een half uur vanaf Semst. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruittuintunnel weer open en er staat nog wel een klein half uur file vanaf de Hallepoort. Aansluitend 20 minuten vertraging op de Tervurenlaan en in de Wetstraat en een kwartier tot op de E40 vanaf Everen. Op de E313 naar Hasselt 3 kwartier vertragen vanaf Herentals Oost tot Geel West. Daar is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. En tenslotte op de E40 ten noorden van Luik in beide richtingen een klein half uur file rijden aan de werken in Votten.
5: Radio BNE.
4: Wat lopen die jaren 70 lekker, zeg. We tellen vandaag verder af en ondertussen zijn we net de 200 gepasseerd. Goedemorgen.
6: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
7: Catherine van Doornen.
8: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
6: 199.
4: Hoe snel gaat dit? Dit is ABBA. Goedemorgen.

1999, ABBA met Fernando. There was something in the air that night, zingen ze het zal wel zijn. Het is natuurlijk die nostalgie die we met z'n allen voelen. Hè. Al 3 dagen draaien we de klok ruim 50 jaar terug. Muziek van toen is er uiteraard maar op beelden. Kijk maar eens op de VRT Radio BNE Facebookpagina als je een 70-versie van Lars en van mij wil zien. Heb jij ook nog foto's uit die tijd die je wil delen? Dat kan daar ook. Ik ben eens benieuwd. Op 198 dan, Wiltura met Omdat ik Vlaming ben.

Weer stevig gitaarwerk in de Radio Beni Evergreen 500 van de jaren 70. Het kwam deze keer van de Hollies. Dat was Long Cool Woman in a Black Dress. Dat zal niet mis geweest zijn. Zo'n mysterieuze vrouw in een zwarte jurk. Die staat trouwens in schril contrast met die vuile oude man van de Three Degrees. Want die houdt halt op plaats 196.

0: kan zijn handen niet thuis houden. Hij verleidt veel te jonge vrouwen en is bovendien ook nog eens getrouwd. Genoeg redenen voor de 3 degrees dus om hem een dirty old man te noemen. Dadelijk de man met de onafscheidelijke kniebroek, de onafscheidelijke pet en piano.
1: Onze oude Atari VCS uit 1978 werkt nog steeds.
2: Deze week spelen Lars en Catherine af en toe tegen elkaar.
1: Hoor je het typische geluid van de spelcomputer? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Radio BNE. Radio BNE. Evergreen 500 van de jaren 70.

You're a bad dog baby, but I still want you around. De mens, je kunt daar toch niet aan uit. Hè? Bijzondere man, die Gilbert O'Sullivan. Dat was Get Down. Ondertussen bijna 9:30. Een koffie of een thee, dat zou niet zo...

0: Heb jij dat ook? Je wordt toch gelukkig van de stem van Karen Carpenter, hè? Yesterday Once More. De Carpenters halen herinneringen op aan liedjes die ze als tieners op de radio hoorden. Is dat nu niet wat wij nu ook exact aan het doen zijn met die heerlijke evergreens uit de jaren 70? Wel, als je dat leuk vindt. En als je nog meer van dat wil in de toekomst, wel, zorg er dan maar voor dat je ons volgt op VRT Max. Gewoon het hartje onder de foto van de grote discobal aanklikken op de BNE-pagina op VRT Max. Hoe meer hartjes, hoe beter, want het is zoals Roger Glover zegt: love is all.
1: ...192.

0: Hier komt hij voor als solo-artiest in deze lijst. Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Daar houden we rekening mee.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Radio BNR. Evergreen 500 van de jaren 70.

Later helaas van een wonderbaarlijke avond die eindigde met een familiepak Dafalgam. Helaas, Eric Clapton met Wonderful Tonight. En we blijven in avondelijke sferen. Zet een kaars voor je raam vannacht. En toen Rob de Nijs overleden was, hebben duizenden mensen dat ook daadwerkelijk gedaan. Zeer mooi gebaar ter ere van een groot artiest. Op 189 in de Radio Bene Evergreen. 500 van de jaren 70 natuurlijk.

Mandy, het liedje was eerst bedoeld voor de hond Brandy van Barry Manilow. Zo had hij dat initieel geschreven, maar het werd dan toch uiteindelijk een zekere Mandy. Dierenliefde of de liefde tussen twee mensen, het is allemaal even schone. En het bezorgde ons toch maar een heel erg mooie, onvergetelijke song in de 70s. Over onvergetelijke liedjes gesproken. Zet je neer, pak een kop koffie of thee en laat je helemaal omverblazen door Charles Aznavour met zijn ode aan de vrouw. She op 187.

Ja, dan kan je niet veel gaan doen in de Navy, hè, als je bang bent van het water in de Navy. In mijn herinnering was er bij Village People maar één iemand die wat Navy gerelateerd was. En dat was dat een matroosje, maar ik kan mij vergissen. In de Navy op 186. Eén plaats verder en goed voor 33 plaatsen winst. Stevie Wonder met Superstition.

0: Cosette van der Linden uit Bilzen laat weten dat ze staat te dansen terwijl ze afwast. Heerlijk, dat horen we graag hier. Peter Frampton op 184, ook alweer 36 plaatsen gestegen. Jawel.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow! Knaldi!
4: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van Erpenmeer een kettingbotsing gebeurd vanmorgen. Net voorbij de oprit zijn verschillende wagens daar tegen elkaar gebotst. Dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Daar zijn twee ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Intussen is de weg wel weer vrijgemaakt. Er staat wel nog altijd een kleine file. Op het strand in Oost-Duinkerk is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en om wie het gaat. De politie is bezig met een onderzoek. En Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. De politica uit Gent was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had eerder deze week aan de partij laten weten dat hij ontslag wilde nemen. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar omdat het nieuws gelekt is, was er volgens Lachaert geen weg meer terug. Hij blijft wel Vlaams parlementslid. Het aantal Belgen dat een terugbetaling krijgt voor een toestel tegen slaapapneu blijft stijgen. Vorig jaar waren dat er 207.000, dat is bijna 10% meer dan een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling tijdens het slapen 10 seconden of langer. En daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken en ook hoofdpijn hebben. Zo'n toestel 's nachts, waarbij ze een masker over hun neus of mond dragen, helpt daartegen. Professor Johan Verbraken legt uit hoe die stijging komt.
2: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
0: Het is zonnig, in de loop van de dag komen er wel wat meer wolken. Het blijft wel droog en zo'n 20 graden vandaag. Morgen start dan lokaal met nog wat lichte regen. Daarna opnieuw zonniger en tot zo'n 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Catherine van Doornen.
5: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen.
5: 14 Radio Bene.
4: 183.

Geschreven en gezongen door Peter Cetera, de bassist van Chicago. Romantiek en ballades, dat moet zowat zijn middelname zijn. Hè? Dat was If You Leave Me Now. En als jij bij Radio BNE wil blijven, wel, dan kan je ook best op het kleine hartje drukken rechts onder de enorme discobal van Radio BNE. Zo word je automatisch geüpdate over wat nog gaat komen op je favoriete zender. Wij gelukkig met jouw hartje, jij gelukkig dat je op de hoogte blijft. Denk ik dan toch, hè? En over gelukkig zijn gesproken, op 182 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 staat dit pareltje van niemand minder dan Raymond van het Groene Woud.

0: Als hij maar geen voetballer wordt, moeten zijn ouders gedacht hebben. Maar ondanks zijn grote voetbaltalent, hij was keeper bij het jeugdteam van Real Madrid, werd hij toch charmezanger. Goede keuze trouwens, Julio Iglesias.
1: Onze oude Atari VCS uit 1978 werkt nog steeds.
2: Deze week spelen Lars en Catherine af en toe tegen elkaar.
1: Hoor je het typische geluid van de spelcomputer? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Radio BNE. Radio BNE. Evergreen 500 van de jaren 70.
13: Tachtig.

Don't Stop Thinking About Tomorrow zingt Christine McVie, uit het leven gegrepen, want ze schreef het lied toen ze in een scheiding zat met de bassist van de groep na 8 jaar huwelijk. Niet blijven hangen in het verleden, maar vooruitkijken naar morgen. Ondanks die goede raad gaan we nu toch 47 jaar terug in de tijd. Op dat moment scoorde de groep Toto met hun debuutsingle dan nog hun eerste grote hit. Hold the Line op 179.

Peter Gabriel nam ons mee naar een heuvel zo'n 160 kilometer ten westen van Londen, nabij Bath in het graafschap Somerset. Het is daar dat hij vaak ging wandelen en dat hij ideeën kreeg om een richting te geven aan zijn leven. En hij besliste meteen ook tijdens zo'n wandeling op die zogenaamde Salisbury Hill om de groep Genesis te verlaten. Prachtig nummer, Salisbury Hill. In de jaren 70 keken we met z'n allen nog heel vaak naar de Nederlandse televisie. En dat moet Louis Neefs ook gedaan hebben, want hij stak het niet onder stoelen of banken. Hè, zijn adoratie voor de Nederlandse zangeres en actrice Martine Bijl. Op 177 in de Radio BNI Evergreen 500 van de jaren 70.

0: blond.
1: Het is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
2: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes!

Dan heb je al eens een mooie vrouw kunnen strikken en dan ben je bang en jaloers omdat ze aandacht van andere mannen krijgt. Het is ook nooit goed, hè? Dat was Dr. Hook. Zij zong nog op de begrafenis van haar goede vriendin Brigitte Bardot begin dit jaar. Het zal niet dit nummer geweest zijn, vermoed ik, maar zij zelf is ook een even groot monument. Op haar 19 werd ze al beschouwd als de ware opvolgster van Edith Piaf. En 61 jaar later zingt ze nog steeds voor het grote publiek. Ik heb het over Mireille Mathieu. Haar Acropolis Adieu staat op 175.

0: Deze week zitten we weer helemaal terug in de jaren 70.
1: Af en toe kruipen Catherine en Lars achter een oude Atari VCS-spelconsole voor een spelletje.
0: Hoor je hen spelen tegen elkaar? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.be.
13: Radio BNN.
14: Evergreen 500 van de jaren 70. ...174.

0: Kansas met Dust in the Wind. Heel veel prachtige ballades tussen 200 en de 100 in de Radio Beni. Evergreen 500 van de jaren 70. Het valt eigenlijk een beetje op. Dank je wel daarvoor, hè, om die er allemaal in te stemmen. Heerlijk, toch? Op de E313 naar Antwerpen is er bijna een half uur file tussen Beringen en Tessenderlo. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En files naar Brussel op de E19 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Peutie. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Beni.
2: Evergreen 500 van de jaren 70.

Riders on the Storm was het laatste nummer dat Jim Morrison ooit met de Doors opnam. Enkele weken later vertrok hij naar zijn appartement in Parijs, waar hij op 3 juli, 55 jaar geleden, dood werd aangetroffen in zijn bad. Daarmee werd hij lid van de betreurde club 27. Allemaal artiesten die op 27-jarige leeftijd zijn overleden. Maar we gaan het hebben over leukere dingen, lieve mensen. Misschien over die slow die Willy Sommers met je danste. Radio.

met Überall auf der Welt. Schitterend. Ik ga iets zeggen nu dat waarschijnlijk niet veel mensen kunnen zeggen. Want Freddy Breck die heeft ooit nog aan mijn staartjes getrokken toen ik een kind was. Echt waar. Heel lang geleden. Ik spreek over de tijd dat ik nog staartjes had. Dus dat moet echt halfweg of begin jaren 70 zijn. Freddy trad op in zaal ISO in Izegem. Ik kende Freddy Breck van de platen die mijn mama had van hem. En ik stond dus op de eerste rij en hij kwam naar mij toe en trok lachend aan mijn staartjes. Ik kon het niet geloven dat zo'n beroemdheid toen aan mijn haar is gekomen. Ja, dat is een van de vroegste herinneringen die ik niet gauw ga vergeten. Heel andere koek nu, maar ook lekker. Ik geef het toe, Smokey op 170. En die bevinden zich duidelijk op een goeie wei. Zoals ze wel eens zeggen, lay back in the arms of someone. Ze hebben groot gelijk, verdorie.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een help.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
8: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging tegen de besparing in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het middelbaar moeten ze nu 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet dan soms op 2 scholen aan de slag, zegt de Franstalige Onderwijsvakbond. Volgens de bonden zouden de besparingsmaatregelen leiden tot een verlies van zo'n 2000 fulltime banen in het onderwijs. Op het strand in Oostduinkerk is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld vanuit de zee. Het is nog niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak. In de nacht van dinsdag op woensdag is op een gebouw geschoten in Laak in de stad Brussel. De politie vond verschillende kogelinslagen op de deur en later ook een wapen in de buurt. Van de dader of daders is geen spoor. Er vielen bij de schietpartij ook geen gewonden. En diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan, voor het eerst sinds april, maximaal iets meer dan 2,4 euro. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten opnieuw fors de hoogte ingegaan. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de olieprijzen pas na de tussentijdse verkiezingen in de VS zullen dalen. Die tussentijdse verkiezingen zijn begin november. Volgens Trump zal dan ook de oorlog met Iran stoppen.
1: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
0: De prijs voor een vat ruwe olie piekte gisteren opnieuw boven de $100. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Zonnig vandaag met in de loop van de dag wel wat meer wolken. Het blijft wel droog en zo'n 20 graden. Morgen starten met lokaal nog wat lichte regen, daarna wat meer zon. En tot zo'n 21 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Catherine van Doornen.
4: De tijd van je leven.

over een koet voederen. De zanger van de Neck ontmoette een zekere Sharona in een kledingwinkel in L.A. En dat was meteen een klik. En hoewel ze officieel nog geen relatie hadden, staat die Sharona toch maar mooi te pronken op de hoes van de single. In witte top en in jeans. Misschien heb je ergens nog wel zo'n exemplaar in je platenkast zitten. Dat is dus de Sharona waarover werd gezongen. En op 168 een Vlaamse Bart en ook een Vlaamse baard. Daar moeten we eerlijk in zijn. Miel Kools met Houden van.

ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

ABBA en Does Your Mother Know? Als ik de boekhouding goed heb bijgehouden, dan is dit de 9e keer dat we ABBA horen deze week. En ik kan je nu al zeggen, we hebben nog 5 keer ABBA te gaan. Zou Dancing Queen weer op 1 staan, net als vorig jaar? Wel, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik ga het ook zo houden, want ik durf mij alles te verspreken. Ja, een lied nu. Over een vrouw die alles naast haar pumps durft te lopen. In haar hoofd is ze een filmster, maar in de realiteit laat dat toch iets anders zien. Hè? Een beetje zoals die Annelies van Sas van Gent dus. Moviestar van Harpo op 160 in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.

0: niet dat succesvol was in de jaren 70, maar ook in de jaren 90, dankzij een reclamefilmpje voor alweer een jeansmerk. Dat was Steve Miller Band op 165. Ah nee, dat is helemaal niet waar.
1: Deze week zitten we weer helemaal terug in de jaren 70.
2: Af en toe kruipen Catherine en Lars achter een oude Atari VCS-spelconsole voor een spelletje.
1: Hoor je hen spelen tegen elkaar? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.

0: Oh, dat ging hier ineens helemaal fout, maar we hebben de tel weer bijgehouden hoor. Dat was dat lied nu van de jeansreclame uit de jaren 90 natuurlijk. Steve Miller Band zong het al in 1973. Jawel, straks Hot Chocolates.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: zo goed als nieuw.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Radio BNN. Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70. Honderd 64.

Mirakels bestaan toch als je Hot Chocolate mag geloven. Dat was You Sexy Thing op 164. En dan nu naar dat prachtige lied uit die animatiefilm Waterships Down. Hè. Vaak fout geïnterpreteerd trouwens als liefdeslied, maar eigenlijk gaat het over de sterfelijkheid van de mens. Maar maakt niet uit, hè. Interpreteer het maar zoals je wil. Het is in elk geval bloedmooi. Art Garfunkel met Bright Eyes op plaats 163.

Rams zetten het kot in brand eind de jaren 70 met hun Disco Inferno. Normaal gezien praten we tegenwoordig over de intro's van liedjes. Bij sommige liedjes voelt dat als een soort van heiligschennis. Wel ook hier, ik ga het heel even stilmaken, zodat je kan genieten van die mooie piano. Op 161, Morning Has Broken. Dit is Cat Stevens.

0: is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
1: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
1: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes!
2: 160.

0: Het nummer verscheen op het album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel uit 1970. Schitterend album, hè? Met daarop natuurlijk het titelnummer, maar ook nog El Condor Pasa. En dat prachtige The Boxer, dat staat ook allemaal op dat album. Samen met Cecilia.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Radio BNN.
12: Evergreen 500 van de jaren 70.

0: van de hoek.
1: Dat moet toch alles sloeber geweest zijn?
0: Kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek.
1: Een sloeber in de jaren 70, die Sjaki van den Hoek van Connie van den Bos. En dan nu een van de grootste discohits van de jaren 70. Veel uitleg behoeft hij dan ook niet. Iedereen kan het meezingen. Dit is Ma Baker op 158.
2: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Boniem, heel populair nog bij de luisteraar van deze fijne zender. 6 keer werden ze in de radio BNE 500 van de jaren 70 gestemd. Ma Baker strandde op 158. Meteen ook goed voor de hoogste notering voor de groep in de lijst.
1: Radio BNE

Oh, hij doet dat goed hoor. Is het nu omdat we zo'n schitterende zomer hebben gehad dat jullie daaraan dachten om voor hem te stemmen? Geen idee, maar wel 92 plaatsen winst voor Mungo Jerry met zijn Summertime. Op 155, schitterend lied van Queen.

0: voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Lievegem wordt geschokt gereageerd op een gewelddadig incident aan het station. En minister Broens wil slimme camera's inzetten in natuurgebieden om bosbranden op te sporen. Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in levensgevaar nadat hij eergisteren is aangevallen aan het station. Twee 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de twee jongeren hem aanvielen. De twee minderjarigen zouden uit een instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem. Dat zegt burgemeester Kim Martens.
1: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt. Het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen. Ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
0: Het aantal Belgen dat een terugbetaling krijgt voor een toestel tegen slaapapneu blijft stijgen. In 2025 waren dat er 207.000, bijna 10% meer dan een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling herhaaldelijk tijdens het slapen 10 seconden of langer. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken en hoofdpijn hebben. Slaapapneu komt steeds vaker voor, dat zegt professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.
2: Het is zeker zo dat slaapapneu ook toeneemt met de leeftijd. Dat heeft te maken met het verzwakken van reflexen in de keel. De spieren die verslappen, waardoor de kans op slaapapneu toeneemt. Daarnaast is het ook zo dat er steeds meer bewustzijn is voor het probleem, waardoor je natuurlijk een steeds groter aantal patiënten bekomt die de diagnose hebben gekregen.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten bij natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af, zegt de minister.
3: Die camera's die zijn echt in staat om een rookpluim te kunnen detecteren. En waar rook is, is vuur. Dan is er een communicatie ook met de brandweer, die ook drones kan inzetten. Die drones die communiceren met die camera's om zo ook heel snel de locatie te kunnen detecteren waar de brand zou kunnen ontstaan.
0: Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan, voor het eerst sinds april, maximaal iets meer dan 2,4 euro. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten opnieuw fors de hoogte ingegaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd om alle volwassen Amerikanen $5.000 te geven als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De zogenoemde midterms bepalen welke partij de meerderheid zal hebben in het congres, het Amerikaanse parlement. Nu zijn dat de Republikeinen, de partij van Donald Trump, maar die dreigen de meerderheid te verliezen aan de Democraten. Er zijn vragen te stellen bij de belofte van Trump, dat zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
4: Beloven mag je altijd. Maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump. Dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
0: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen bij 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen en het blijft zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Peggy.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
8: Catherine van Doornen.
9: De tijd van je leven.
5: Een goedemiddag.
7: Radio 154.

Maak je geen illusies, meisje. I'm not in love. Dat was 10cc op 154. En voor plaats 153 nemen we even de zilveren vogel samen met Wiltura. Dit is Mijn Aerostess.

een taal en ze heeft er waarschijnlijk in gezongen. Jawel. Ongelooflijk, hè, die Vicky. Grieks, Duits, Engels, maar ook Nederlands, Spaans, Italiaans, Japans en Frans. Die Vicky Leandros, die zong het allemaal. Dat was Après Toi. Geweldig powerduo nu op 151. Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Yep. Yeah.

0: Radio 500 van de jaren 70. VRT
1: Radio BNN. Catherine van Doornen.
0: 150.

0: ga elke keer mijn adem in op het einde. Stel je voor dat hij zegt, bah, nee, eigenlijk niet. Maar gelukkig, nee. Yes, I do. Dat was Sheriff Dean.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70.

nummer werd in 2018 opgenomen in de National Recording Registry van de Library of Congress. Nu jij. Dat is een eer die alleen de allergrootste krijgen. Hè. Earth, Wind and Fire met September kregen dat. En dit is Derek met de Domino's met Leila op 148.

0: Clapton maakte er later nog zijn ding van, ook heel mooi. Maar dit was dus het origineel. Layla van Derek en The Dirt. En ondertussen heb ik bezoek gekregen van Lars de Grote, fijne collega. Lars, hoe gaat het met jou vandaag?
1: Dag Katrien, Derek en de Domino's.
0: Als hij kent de Dirt. Ik ben al 3 uur bezig, Lars. Dus het begint een beetje...
1: Het waren Vlamingen.
0: Ja, inderdaad. In elk geval, we hebben het over de jaren 70. Iedere keer bij de wissel hier. Eten in de jaren 70 was toch ook zo'n ding, hè?
1: Ik herinner mij vooral nog de toastjes. Toastjes met een schijfje ei en een anchovies. Ik weet niet of dat een ding was, maar toastjes in de jaren 70. En voor de eerste keer in mijn leven borrelnootjes. Van die nootjes met een paprika.
0: Ja. Mijn moeder die maakte vroeger altijd zo'n komkommer. En dan stak ze daar zo allemaal toastjes op. Zo,
1: ja, dat is typisch. Ja, zo, typisch, hè? Het kon niet op.
0: Ik mis dat zo hard. Allee, Lars, amuseer u.
1: Merci.
0: Fijne muziek vandaag.
2: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
0: Lars de Grote.
3: De tijd van je leven. Radio
4: Why this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why it's a greased lightning?

Ja, dat ging lekker gesmeerd. John Travolta en de vriendjes met Greased Lightning. En ik stel voor dat we nog even in dat goedgezinde sfeertje blijven nu. Op nummer 146.

0: Rod Stewart met zijn meer succesvolle versie van een liedje van de Sutherland Brothers, Sailing. Veilig en goed en wel aangekomen op nummer 145.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Leontis.
4: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
5: BTW staat voor by the way.
6: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Vanavond in Jade en de Belgen.
8: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
7: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
9: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Radio BNN. Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70. 144.

0: Almartino.
1: Hij speelde Johnny Fontaine in The Godfather en was een van de meest succesvolle Italiaans-Amerikaanse zangers van zijn generatie. Volare, zelfs een beetje hoger dan vorig jaar, op nummer 142.

Martin Jasbaard met een van die wereldhits van bij ons, More Than Sympathy. En dan nu heel veel sympathie op nummer 140 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En ook heel veel goesting bij Blondie.

Steve Harley en Cockney Rebel, die konden nog lachen in 1975. Steve is al een tijdje voltooid verleden tijd, in tegenstelling tot Daniel Gérard, tegenwoordige jongeman van 87. Tu me dis...

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in de grond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 1 euro. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Belgisch bedrijf Aerospace Lab heeft een miljardencontract binnengehaald voor de bouw van Europese satellieten. En in Lievegem wordt geschokt gereageerd op een gewelddadig incident aan het station. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengesleept voor de bouw van het Europese satellietnetwerk. Iris Square noemt het. Aerospace Lab zal 260 van de 350 satellieten bouwen. Die moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Dat zegt Europees voorzitter Ursula von der Leyen. Want onze veiligheid op aarde hangt steeds meer af van de ruimte.
1: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building Iris Square, a multi-orbit constellation for secure communication.
0: In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het onderwijs. Vanaf dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd in het Franstalig onderwijs. Zo moeten leerkrachten in de hogere jaren van het secundair 2 uur meer werken voor hetzelfde loon en is er minder budget voor het basisonderwijs. Ook voor het hoger onderwijs liggen er nieuwe besparingen op tafel. Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in levensgevaar nadat hij eergisteren is aangevallen aan het station. 2 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. De 2 minderjarigen zouden uit een instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens.
2: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt, het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen, ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten bij natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af en kunnen met artificiële intelligentie een rookpluim identificeren. Zo is de brandweer sneller gealarmeerd en kan een grote natuurbrand voorkomen worden. Het systeem wordt eerst getest in een aantal militaire domeinen, dat zegt minister Broens.
3: Defensie is in die zin een belangrijke partner omdat er heel grote militaire domeinen zijn waar heel wat natuur en vegetatie aanwezig is, die ja, in het verleden ook vaak ontvlambaar is. En naar aanleiding van oefeningen in combinatie met lange warme periodes van droogte. Per definitie gaan we dit ook grensoverschrijdend aanpakken, hè, want heel wat van onze bossen die reiken over die grens. Dus er is een samenwerking die intenser zal zijn met Nederland, met Duitsland.
0: De Amerikaanse president Trump heeft beloofd om alle volwassen Amerikanen $5,000 te geven als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. Dat zou bijna 1.000 miljard kosten aan de staat. De zogenoemde midterms bepalen welke partij de meerderheid zal hebben in het congres, het Amerikaanse parlement. Nu zijn dat de Republikeinen, de partij van Donald Trump, maar die dreigen de meerderheid te verliezen aan de Democraten. Het is niet onmogelijk om geld uit te delen, dat zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
4: Er zijn al eens checks uitgeschreven aan Amerikanen, dat was tijdens de pandemie, dus het is theoretisch niet onmogelijk om geld te bezorgen aan Amerikanen, maar dat was toen met grote instemming van het congres, van het parlement, omdat mensen aan de grond zaten, niet meer konden werken door de pandemie. Dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Dit is iets anders. Dit gaat niet over het reageren op een noodsituatie. Dit is gewoon, ik ga even in mijn portefeuille graaien en geld van de overheid schenken om mij te garanderen dat u voor mij stemt.
0: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen bij 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen en het blijft zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70. Lars de Groot.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want van dag

Geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag

Jean Kluger en Nelly Bijl hebben niet alleen prachtige dingen gedaan met Wiltura. Ze zaten ook achter de hits van deze broertjes uit de Franse Antillen. De Gibson Brothers, Kees en Rami Vida. Hoe zal mijn leven eruit zien? Goeie vraag. En dan nu, met het einde van de weerkundige zomer, een beetje in zicht. Een vrolijk lentelied.

Radio Bening Evergreen 500 van de jaren 70. Radio Bening. ...134.

0: Fleetwood Mac and Dreams. 134 is een goede plek.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles komt goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou.

0: gaan we?
1: Promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil onder?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
9: Radio BNN. Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70. 133.

Give a little bit. Geef ons een hartje op VRT Max. Dat doe je door naar Radio BNE te komen en te klikken op volg. Zo weet VRT Max dat je Radio BNE leuk vindt. Dan worden wij een van je favorieten en zo ben je ook vlugger op de hoogte als we iets speciaals doen. Dankjewel. Ondertussen Rob de Nijs op nummer 132. Let's go.

Raffaella Cara, de Italiaanse stoeipoes van weleer. A far l'amore comincia tu. Laten we zeggen dat ze zelf begonnen is. Op nummer 131 in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. En dan nu een brok nostalgie over de muziek en de way of life van de 50s. Met Elton John.

Elton John over de tijd toen hij en Suzy nog jong waren. De tijd van de Crocodile Rock. Het is een van de 8 liedjes van onze vriend in deze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En daarmee is hij de op 1 na meest gekozen artiest. Goed gedaan hoor. En dat geldt eigenlijk ook voor Salim Segers, want die gaat er stevig op vooruit. Tot op nummer 129.

0: zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
1: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
1: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes!
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleeplife.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
6: Yellow! Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Bebat.
7: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
20: Wauw, ja!
21: Maar ja...
19: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
21: Ja! Maar ja.
19: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
21: Ja! Maar ja.
19: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Echt, een heel jaar!
4: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Babies, isn't it time?
1: Ja,
0: het is tijd, hoog tijd, om nog eens een Franse klassieker te laten horen in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En het is Dave geworden met een meezinger uit 1975 op nummer 100.

Jan Christie met een van de mooiste liedjes van het Eurovisie Songfestival van 1975. Dat vond plaats in Zweden, want ABBA had het jaar voordien gewonnen. Gelukkig zijn. Ook al waren de Fab Four begin jaren 70 al gesplit, af en toe kwam er nog eens een Beatle met een sterke song op de proppen. En ik heb er nu zo eentje. Paul McCartney en Wings op 125.

0: Zoete woordjes op nummer 124 met de Rubettes en Sugar Baby Love. Laat gerust van je horen met een bericht via Radio BNE op VRT Max.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: En toch zo goed als nieuw. Vanavond in Jade en de Belgen.
1: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Zie het.
8: Groter!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab uit Charleroi heeft een Europees miljardencontract binnengehaald. Europa bouwt aan een eigen satellietnetwerk dat kan gezien worden als antwoord op het Amerikaanse Starlink van Elon Musk. En Aerospace Lab zal de meeste van die satellieten bouwen. Die moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Met het Europese satellietnetwerk IRIS² bouwen we aan een systeem voor veilige communicatie.
1: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building IRIS², a multi-orbit constellation for secure communication.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten bij natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af, dat zegt minister Broens.
2: Die camera's die zijn echt in staat om een rookpluim te kunnen detecteren. En waar rook is, is vuur. Dan is er een communicatie ook met de brandweer, die ook drones kan inzetten. Die drones die communiceren met die camera's om zo ook heel snel de locatie te kunnen detecteren waar de brand zou kunnen ontstaan.
0: De tentoonstelling van het beroemde tapijt van Bayeux in het British Museum in Londen is vanaf vandaag geopend voor bezoekers. Het tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, beeldt de verovering van Engeland door de Fransen uit. Het werk is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar is nu voor een jaar lang uitgeleend aan het British Museum. Dat het tapijt aan het Verenigd Koninkrijk is uitgeleend, is controversieel. Want volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd om alle volwassen Amerikanen $5000 te geven als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De zogenoemde midterms bepalen welke partij de meerderheid zal hebben in het congres, het Amerikaanse parlement. Nu zijn dat de Republikeinen, de partij van Trump, maar die dreigen de meerderheid te verliezen aan de Democraten. Er zijn vragen te stellen bij de belofte van Trump, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
3: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump. Dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen.
0: Het is droog vanmiddag met wolken en opklaringen en 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft wel zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70. Lars de

Johan Verminne. Hij gaat weer toeren om waardig afscheid te nemen van zijn publiek, ook in Brussel. Hij staat op nummer 123 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En daar heb ik nu weer een van die iconische discoplaten uit de 70s van de heren Nile Rodgers en Bernard Edwards en Chic. De werktitel was Fuck Off, maar die hebben ze dan toch veranderd.

Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Misschien heb je de afgelopen dagen wel een superhandige DAB Plus radio gewonnen. En weet je nog van niks? Ga dus zeker eens kijken bij Radio Bene op VRT Max. Online of in de app bij Heb Je Gewonnen. En denk eraan, als je Catharine en mij op de Atari hoort spelen, stuur dan 70 in een bericht, ook via VRT Max. En geef ons meteen ook een hartje, want zo kan je ons volgen. Dit zijn de Bee Gees op nummer 120.

0: Carglass toestel.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be. Jij?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels,
7: natuursteen,
6: parket, Impermo.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Status quo, down, down. Ik ben nog even in de statistiekjes blijven hangen. En ik tel 75 liedjes uit Vlaanderen in deze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.

0: is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
1: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio Bene op VRT Max.
0: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
1: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes!

soldaat keert terug naar huis, naar de oorlog, naar zijn favoriete plekje bij de Yellow River. Ja, ook dat thema is prima geschikt voor een evergreen. Het was er een van Christie. En er is dan weer een nieuwkomer in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Op nummer 115, Julien Clerc.

0: Een van de laatste successen van Elvis Presley. 2 jaar later was hij dood. My Boy staat op nummer 114 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En zo dadelijk een boerenzeune.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Radio 113.
9: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with

John Denver, Thank God I'm a Country Boy. En voor een beetje duiding over de volgende evergreen kan ik je doorverwijzen naar Facebook bij VRT Radio Beni. Thank God! Dit is Neil Diamond op nummer 112.

had een naam, America. Het paard daarentegen, a horse with no name. Het is wel goed voor een plekje in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Net als deze klassieker van Wiltura uit hetzelfde jaar. Uit 1972. De keizer mag nu op nummer 110.

0: Er staan 5 in het Italiaans gezongen nummers in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. En er is een van de hoogst genoteerde, Umberto Tozzi en Gloria.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
1: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Liantis.
14: Welke steun is er voor zelfstandigen?
15: Mijn steun heb je.
14: Oh, zeg.
16: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Met de Superplus deal van Delhaize gaan we
20: promo koken.
21: Vandaag iets met pit?
22: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
21: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
22: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Radio Bene.
24: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Alleen al vorig jaar hebben 5000 slachtoffers van seksueel geweld hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn er 13 tot 14 slachtoffers per dag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Seksueel geweld blijft een groot probleem in onze maatschappij. Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
1: In 2017 zijn we met 3 zorgcentra na seksueel geweld begonnen. En de opeenvolgende regeringen hebben eigenlijk beslist om er in het hele land te voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat 10 voldoende zou zijn, maar tegen het einde van dit jaar gaan er 13 zorgcentra zijn in heel België.
0: In de zorgcentra krijgen slachtoffers gratis hulp, zowel medisch als psychologisch, en ze kunnen er ook aangifte doen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,50%. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de ECB die inflatie doen dalen. Het is de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog eind februari. Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Dat meldt de rechtbank in Noorwegen. Hoijby werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij tekende beroep aan. Het proces in beroep vindt waarschijnlijk volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft de 29-jarige Hoijby op een van de koninklijke domeinen met een enkelband. Hij mocht wel de begrafenis bijwonen van zijn stiefgrootvader, de Noorse koning Harald. En Rutger Smit stopt als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er de voorbije 7 jaar aan de slag en hij boekte er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en de meerkampers. Maar de voorbije jaren kwam hij onder vuur te liggen. Onder meer na een meningsverschil met Olympisch en wereldkampioene zevenkamp Nafit Yam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu op zoek naar een vervanger. Vanmiddag droog weer met wolken en opklaringen bij 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. En het blijft zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Lars

Michael Jackson over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een eenzame jongen en een rat. Ook van dat thema kan je een hit maken. Hij staat op nummer 108 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En nu weer volle bak vooruit met Jimmy James.

0: That's the way, aha, aha, I like it.
1: En jij zo te zien ook, want dit gaat er weer een beetje op vooruit. Casey and the Sunshine Band, ze staan op nummer 106. En dan heb ik nu dat verhaal van Louis Neefs en die goede vriend van hem.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier

Louis Neefs en zijn vriend Benjamin via Knokke-Zoete naar Mechelen om uiteindelijk op nummer 105 te arriveren. Wel, dat is een prima plekje in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En ondertussen vallen wij hier van de ene historie in de andere. Kijk, deze keer met Michel Fugain.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
9: Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
13: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alles.

Love, you're the greatest lover. Dat horen we graag. Hier vooral veel liefde voor de evergreens van de jaren 70. En niet alleen deze week hoor, bij Radio Bene. Jaren 60, 70 en 80. Dat zijn onze favoriete decennia. 7 dagen op 7. En je mag erop rekenen, we zijn ook niet vies van de jaren 50. Maar goed, dit mag nu op nummer 102 in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Backman, Turner Overdrive.

Een goede vraag van CCR uit 1970. Het begin van het decennium. Who'll stop the rain? Geen idee. Ik weet wel dat de volgende er een is uit het laatste jaar van de 70s. Charlie Bassey. Op nummer 100 in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Een mijlpaal. Nummer 100.

Police, Message in a Bottle. Netjes afgeleverd op nummer 99. Mijn boodschap voor jou is de volgende. Kom even langs bij VRT Max. Kom naar Radio Bene en geef ons een hartje. Rechts onder de discobol. Bij Volg. Dan begin je ons ook te volgen. En zo ben je altijd mee. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten. Dat lees je vandaag bij VRT Nieuws. En vandaag staat deze jongen tussen de 100 beste van de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Gerard Cox op nummer 98 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Op donderdag 10 september 2026. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Het is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
2: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja! Yeah. Yeah.
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
11: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
13: Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
13: oh,
14: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, ben een held.
14: Lidl, dat kan tellen.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
20: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
19: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Hij zong het 50 jaar geleden voor en over en ook een beetje met zijn dochter Aisha. En dan heb ik nu The Lovely Sandy uit de musical Grease. Olivia Newton-John, met een gebroken hart, maar alles komt goed. Op nummer 96.

John Paul Young op nummer 95 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Love is in the air. Ik zou zelfs meer durven zeggen. Er hangt

James Brown, Sex Machine. Morgenochtend bij Katrien, het vervolg vanaf 9 uur. En ik heb nu nog nummer 93. Samantha, fijne dag verder.

0: In Jade en de Belgen.
1: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders. Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen, ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
10: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab uit Charleroi heeft een Europees miljardencontract binnengehaald. Europa bouwt aan een eigen satellietnetwerk en het Waalse Aerospace Lab zal de meeste van die satellieten bouwen. En dat is goed nieuws voor ons land, zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
1: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
0: Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.000 slachtoffers geholpen. Professor seksueel strafrecht Lisbeth Stevens.
2: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken en zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar, maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden, maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse koningin met de Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Dat meldt de rechtbank van Noorwegen. Hoijby werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar hij tekende beroep aan. Het proces in beroep vindt waarschijnlijk volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft de 29-jarige Hoijby op een van de koninklijke domeinen met een enkelband. Hij mocht wel de begrafenis bijwonen van zijn stiefgrootvader, de Noorse koning Harald. En Rutger Smit is ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. Bert Sterks.
3: Het rommelde de laatste jaren voortdurend rond de figuur Rutger Smit. Sinds hij 7 jaar geleden werd aangesteld, waren de resultaten nogthans verre van slecht. Zeker de estafetteploegen en meerkampers, waar fel op is ingezet, deden het goed. Maar vanaf het centralisatieplan in Gent begon het fout te gaan. Atleten van waar in Vlaanderen ook afkomstig voelden zich verplicht om in Gent te gaan trainen, wat nadien wel werd afgezwakt. De bom was het straatgevecht met Nafit Iam tijdens het WK Atletiek van vorig jaar, met als aanleiding een dispuut over de gedragscode. Atletiek Vlaanderen moet nu dus op zoek naar een opvolger.
0: Droog met wolken en opklaringen en 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft wel zacht. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
5: 200.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar 4,39 €. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september...

0: perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
0: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
0: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaerts Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaerts Aluminium.
0: Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be. Leontis.
6: Welke formaliteiten als starter?
7: Formeel mag altijd.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
17: Radio BNE.

0: Radio BNE.
1: Evergreen 500.
0: Van de jaren 70.
1: ...189.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Evergreen 500 van de jaren 70. Radio BNN. ...188.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Bank verhoogt opnieuw de rente, waardoor sparen wat meer kan opbrengen. En de Belgian Cats spelen straks de kwartfinale op het WK tegen Duitsland. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
1: De reden is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder, vooral door de hoge olie- en gasprijzen. En met die hogere rente probeert de ECB dat af te remmen. Lenen wordt duurder en sparen kan wat meer opbrengen. Daardoor geven mensen en bedrijven wat minder geld uit en stijgen de prijzen minder snel. De ECB verwacht bovendien dat die hoge inflatie nog een tijd zal aanhouden.
0: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft de werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd tot hoogstens 2 jaar. Volgens de rechter gaat de sociale bescherming daardoor wel achteruit, maar is dat te verantwoorden omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en moet besparen? Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 slachtoffers per dag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers en de eerste zorgcentra die werden 9 jaar geleden opgericht. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. Iedereen kan slachtoffer worden van seksueel geweld, dat zegt professor seksueel strafrecht Lisbeth Stevens.
2: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken en zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar, maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden, maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Het gaat om het grootste contract ooit in de Europese ruimtevaart. De satellieten zullen deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², waardoor Europa op verschillende vlakken onafhankelijk zal kunnen worden van de VS. Dat zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse.
3: Het IRIS² netwerk is eigenlijk een soort van alternatief voor Starlink, het Amerikaanse internet vanuit de ruimte van SpaceX, van Elon Musk. En ja, de Europese Commissie is al lang daar naar aan het kijken en kunnen wij Europees onafhankelijk zijn. En het IRIS² project is daaruit voorgekomen. Dat gaat een project zijn waarbij dat in totaal dus inderdaad een goede 300 satellieten worden gelanceerd. Die leveren internet en vooral beveiligde communicatie voor de Europese Unie, vooral voor de overheid en voor defensie en in sommige gevallen ook voor burgers.
0: Straks om 17:15 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland kloppen voor een plaats in de halve finales. Dat zegt Karel Bertelen.
4: Het is erop over onder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
0: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone verder over ons land. En dan krijgen we 21 graden. Het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
0: Wij.
4: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne. Hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Zie het.
12: Grootser!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
14: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
13: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius. Krevel.
16: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel, leef beter.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vandaag iets met pit?
19: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
18: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
20: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
21: Radio BNE Evergreen 500 van

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
1: De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Bank verhoogt opnieuw de rente, waardoor sparen wat meer kan opbrengen. En het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt, is voor het derde jaar op rij gedaald. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog tussen Iran en de VS, eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
1: De reden is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder, vooral door de hoge olie- en gasprijzen. En met die hogere rente probeert de ECB dat af te remmen. Lenen wordt duurder en sparen kan wat meer opbrengen. Daardoor geven mensen en bedrijven wat minder geld uit en stijgen de prijzen minder snel. De ECB verwacht bovendien dat die hoge inflatie nog een tijd zal aanhouden.
0: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft de werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd tot hoogstens 2 jaar. Volgens de rechter gaat de sociale bescherming daardoor wel achteruit, maar is dat te verantwoorden, omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en moet besparen. In de eerste helft van dit jaar zijn er opnieuw 17% minder asielzoekers aangekomen in de 27 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. In totaal vroegen 330.000 mensen asiel aan in Europa, maar lang niet iedereen kan hier ook blijven. Meer uitleg door Marian Temmerman.
2: Voor het derde jaar op rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel vraagt. Deze keer gaat het om 17% minder. Vooral de sterke daling van Syriërs springt daarbij in het oog sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er al maar minder mensen. Nu, de grootste groep die wel naar hier komt is uit Afghanistan. Een andere grote groep komt uit Venezuela. Ruim de helft van de asielzoekers heeft minder dan 20% kans om bescherming te krijgen. Dat is belangrijk, want zij zouden nu met het nieuwe Europees Migratiepact een versnelde procedure krijgen en dus sneller weten dat ze moeten terugkeren.
0: De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab mag meer dan 250 satellieten bouwen voor het Europese satellietnetwerk IRIS². Het gaat om een contract van 2,4 miljard euro, het grootste ooit in de Europese ruimtevaart. IRIS² moet de Europese tegenhanger worden van het Amerikaanse Starlink van Elon Musk. Dat zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
3: De Europese Commissie is al lang daarnaar aan het kijken en kunnen wij Europees onafhankelijk zijn. En het IRIS² is daaruit voorgekomen. Dat gaat een project zijn waarbij dat in totaal dus inderdaad een goede 300 satellieten worden gelanceerd. Die leveren internet en vooral beveiligde communicatie voor de Europese Unie, vooral voor de overheid en voor defensie en in sommige gevallen ook voor burgers.
0: De Belgian Cats zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK basketbal. Na het eerste kwart leidt Duitsland met 22-19. De winnaar van het duel speelt overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Een individuele tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert moest vrede nemen met de 5e plaats. Primoz Roglic werd 4e en hij wordt 2e in de stand, maar wel nog op 1,5 minuut van leider Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone dan verder over ons land en het wordt tot 21 graden. Het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

De ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard genokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oh, oh,
4: OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
7: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70. Honderd

0: Evergreen 500
1: van de jaren 70. Radio BNN. 159.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
5: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel betogen enkele honderden Palestijnen aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. De federale regering weigert voorlopig om dat te organiseren. Ahmed kwam 1,5 jaar geleden naar België en vraagt de overheid om zijn gezin ook naar hier te brengen.
1: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Het is mijn vrouw en mijn kinderen, ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben mij al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
0: De actievoerders vragen ook dat 13 Gazaanse studenten die een beurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit naar hier kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Er zijn 3 verdachten opgepakt in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cash geld in beslag genomen. En ook heel wat paarden, omdat het niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Patrick Willocks van de federale politie legt uit hoe de verdachten wellicht te werk zijn gegaan.
2: Bijvoorbeeld door paardenpaspoorten te vervalsen of dubbele microchips in te brengen in de paarden door ze veelvuldig van het ene land naar het andere te brengen. Dat men probeert die originele herkomst te verbergen en zo probeert dat paard een nieuwe bestemming te geven. Zij het als slagpaard, zij het als een jonger paard voor de recreatieve sport, maar in ieder geval is het dan gesjoemel in die paardensector.
0: Sport op het WK basketbal speelt de Belgian Cats de kwartfinale tegen gastland Duitsland. We naderen het einde van de wedstrijd. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
3: Wel, er moeten nog 8 minuten 25 gespeeld worden en er wacht een heel, heel lastige opdracht. 16 punten de achterstand voor de Cats bij 63-79 in het voordeel van de Duitse vrouwen. Het was goed begonnen bij 13-8, maar dan mondjesmaat moesten de Belgian Cats de Duitse vrouwen in de wedstrijd laten komen. 7 punten achterstand bij de rust en dat is in het derde kwart even groot gebleven, zelfs niet verkleind. Dus dat was lastig en nu op dit moment dus 16 punten de achterstand. 63-79 op 8 minuten van het einde van de wedstrijd. Dit wordt nog een hele lastige opdracht.
0: Dank je, Karel. En in de ronde van Spanje heeft de Zwitser Stefan Kung de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste in een tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd 5e. De leider in het klassement, Enric Mas, kon de schade beperken en werd 12e. De Spanjaard heeft nu 1,5 minuut voorsprong op de nieuwe nummer 2, Primoz Roglic. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Namiddag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Radio Bene.
1: Evergreen 500 van de jaren 70.
2: VRT Radio Bene.
0: 154.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
6: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Radio BNE 151.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Radio BNE. 145.

0: een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. En de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit, wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
1: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
2: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
0: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester, die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden, de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
3: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken. Ook op overlastplaatsen. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
0: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
4: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinigen zagen aankomen. Het zogenoemde Cats-spel kon vandaag niet worden getoond, want alleen Emma Meesman gaf weer thuis. Er kwam geen aanvullende steun, het leek op een collectieve off-day en dat tegenover een Duitsland dat dus thuis speelde en heel efficiënt alle Belgische mogelijkheden in de kiem smoorde. Geen snelle acties, geen driepunterfestival en geen opbouwende voorsprong. Duitsland was op elk domein de betere en kon na 13-8 de Cats in de verdrukking spelen en laten achtervolgen. Een ommekeer zat er nooit in en dus geen medaille voor België. Het grote doel is gemist.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Radio Bene.
1: Evergreen 500.
0: Van de jaren 70.
1: 137.
2: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer.

er mee als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de lokale politie. Het ongeval gebeurde niet ver van Schoer in het uiterste oosten van het land. Op beelden is te zien dat de reisbus op zijn zij ligt in de berm. Het zou gaan om een Nederlandse reisorganisatie met wellicht vooral Nederlanders. Hoe het ongeval is gebeurd en wie er precies in de bus zat is nog niet duidelijk. In Bukavu, in het oosten van Congo, zijn nu al zeker 26 kinderen omgekomen bij een grote brand in een dichtbevolkte wijk. 2 scholen en zowat 300 huizen zijn verwoest. De meeste kinderen kwamen om in het gewoel toen ze uit de brandende gebouwen probeerden te geraken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Bukavu is al 1,5 jaar in handen van de gewapende rebellengroep M23. Bij een Roemeens transportbedrijf in Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen. Er zijn aanwijzingen over slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en sociale fraude. In enkele vrachtwagens zijn chauffeurs aangetroffen die al meerdere weken in hun voertuig verbleven. Zij zouden ook niet correct betaald worden, mogelijk minder dan het minimumloon. Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar voor Vogelbescherming Vlaanderen is dat niet genoeg. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen, zegt Free van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen.
1: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
0: De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Cat Emma Meeseman is ontgoocheld.
2: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, het zat er niet in.
0: Vanavond nog brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
1: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Roensen beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
2: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
0: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Emma Meeseman is ontgoocheld.
3: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch wel dat gevoel hebben. We zijn niet all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

BNE. De beste.

0: is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat meldt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. In Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een zwaar ongeval met een reisbus. Dat gebeurde niet ver van Davos in het uiterste oosten van het land. Het gaat om een reisbus met Nederlanders die een vangrail heeft geraakt en dan is gekanteld, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden. En
0: volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er 48 passagiers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, de prijs van olie nog meer doen stijgen. Sport, de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Speelster Antonia de Lare is ontgoocheld.
2: We kwamen naar hier voor de medailles. Kijk, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
0: Tennisser Alexander Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder de motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
3: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen, in de Westhoek. En 2,5 uur later hebben we een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmel, 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed foto's in de app van VRT Nieuws. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: middernacht, VRT Nieuws met Bert Schaaprechts. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Hollandse reizigar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerken, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. En Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. En een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis, die steun krijgen van Iran, zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnenvolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika, dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimmer Koppejans. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vastzat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde. Maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
2: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was. Maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen, in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september, zit erop, een goeie nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg, wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigar is dan rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma. 1-1 daar, maar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na affluiten. En later ontkende de voorzitter van de club dat dan weer. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere uitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. En tennisser Alexander Bloks geeft forfait voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest ook al met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en hij zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust, een minima rond 14 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch nog hier en daar kans op een bui. En maximaal tot 21 graden overdag. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden. Wellicht was er geen ander voertuig bij betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Het aantal ongevallen met zachte weggebruikers van en naar het werk is vorig jaar gestegen met zo'n 9%. Dat meldt de Beroepsfederatie van Verzekeraars, Assuralia. Het gaat dan om ongevallen van mensen die te voet, met een step of met allerlei soorten fietsen onderweg zijn naar hun werk. De stijging is vooral te wijten aan ongevallen met e-steps, elektrische fietsen en ook speedpedelecs. Die vervoersmiddelen worden steeds populairder en dus zijn er ook meer ongevallen mee. Volgens Assuralia is er meer sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden. Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce AS Roma 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen.